0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kansen op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits komt op gang, het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar 1 rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Valburg en Grijsoord 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in Engeland verwacht dat de Green Party haar beste resultaat ooit gaat behalen. In wijken zoals Hall Green in Birmingham is diepe desillusie met de gevestigde politiek voelbaar. Kiezers keren zich af van zowel Labour als de conservatieven, die na 14 jaar bezuinigen volgens critici een gelijksoortig beleid voeren. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. De adviesprijs voor een liter euro 95 zakte naar €2,63 van €2,64 een dag eerder. Diesel daalde naar €2,56, dat was €2,58. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat op 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het hantavirussymptoom. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek in 10 kilometer file. Bijna 40 minuten extra reistijd. De linker rijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al 2 rijstroken dicht. Op de A28, als er richting Zwolle is, de weg weer vrij. Bij Strand Nulden staat het nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en Afrit Westerbork 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Meer gouden oude platen als dat je radio aan kan. Nederlands beste gouden oude zender.

like it. Ja, natuurlijk. Absoluut heel onnatuurlijk voor een vrouw. Dan gaat mijn haar zo raar zitten, hoort ze te zeggen. Nou, dit soort muziekjes moet je natuurlijk niet draaien als presentator van een radioprogramma als het de stortbui daar is. Nee, dan moet je gewoon zonnige muziek draaien. Maar vandaag, nu de zon hier schijnt, over de vestingstad Tholen, kon het gewoon even door. Singing in the rain. The sound of extra gold. Even een woordje van dank aan het adres van Wilco. Hij heeft gezorgd dat de muziek van vandaag in de Tour van Frans te beluisteren is bij Golden Oldies Radio. En deze man heb ik ook in de show. Hier is Stevie Wonder. Oh.

zei hij. Zou hij het over Sarita gehad hebben? Dat zou zomaar kunnen, toch? Nee, dat doen we nog even niet. Dat doen we pas na deze plaat. Eerst gaan we nog even luisteren naar Gerard Joling. Met een van zijn eerste singlesuccessen in de Tour van France vandaag. Hier is Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Love is in your eyes.

Ja, ja. Ik zie het. In jouw ogen. Ja, ik zei het al. Een van de eerste successen van Gerard Joling. Hij is nu inmiddels 65. En toen het allemaal begon, kon hij eigenlijk niet geloven dat hij een hele lange carrière zou krijgen. En je ziet het. En hij heeft beloofd voorlopig niet op te houden. En ik vind ook dat hij door moet. Ja. In de Tour van Frans reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 12 juni 1986. We hebben deze heren al eens eerder op nummer 1 gezien. De heren van Wham. Vandaag hoor je nummer 1 hit, The Edge of Heaven.

Heel veel yeah. Wie heeft dat bedacht, hè? Ah, heerlijk. The Edge of Heaven. En dan komen we bij de tweede in de High Five. Op 2 augustus 1986 was de beurt aan MC Mike G en DJ Sven om op de hoogste plaats te gaan zitten met een geweldige song. We hebben erop gedanst. Holiday Rap.

0: de rap hebben we regelmatig ook weer in andere en vooral ook Nederlandstalige nummers. We kunnen daar nog steeds van genieten. Nou, dat was toen eigenlijk min of meer toch een vondst, vond je niet? Holiday Rap, dat was de nummer 2 in de High 5 voor vandaag. Extra
1: Gold! Music Radio, Extra Gold. Where memories live.
0: Zo is het. Ik kijk even welke mensen er allemaal de moeite hebben genomen om eventjes een likeje of een berichtje te sturen. Marjolein bijvoorbeeld. Frank, Robert, Geri, Marcel, Joke, Luc, Gerard, Clemens, Erik, Johan, Henk, Johnny Vermeulen, Suzanne en Leo. Fijn, lieve luistervrienden. Fijn dat jullie erbij zijn en willen meegenieten. Voor jullie draai ik deze. You'll be 40.

Robert is onderweg op dit ogenblik. Hij gaat naar Eerseke met zijn truc. Champignons, geloof ik. Daar gaat het eigenlijk allemaal over in jouw leven, hè? En geloof ik een soort voedingsbodem die jij dan bij mensen brengt die met champignons bezig zijn. Ja. En ondertussen, tijdens de rit, kun je luisteren naar de Tour van Frans bij Extra Gold of Golden Oldies Radio. Met de mooiste muziek uit onze jeugd. En mochten de mensen wat later zijn ingeschakeld, leuk dat jullie erbij zijn. We zitten in de High Five en dit is de nummer 4. 20 september 1986. Bruce Hornsby en The Rays. Na 3 weken in de hitlijst pakte het de hoogste plaats met The Way It Is.

vond het toen al een mooi nummer. En nu ik het weer eens terughoor in mijn show, kan ik nog steeds zeggen dat ik daar een fan van ben. The Way It Is uit 1986. Het bleef slechts één week aan de top van de hitparade. Moest toen plaatsmaken voor het succes van Europe. Die stond trouwens 4 weken op nummer 1. Een volhouwer zou je kunnen zeggen. Het is de laatste in de High Five. The Final Countdown.

even een bak herrie aan het eind van de High Five voor vandaag. Ja, de Final Countdown. Het blijft een bijzonder nummer. Vrienden, volgende week weer vijf nummer 1 noteringen uit de hitparade van toen. Luister op.

Helemaal verliefd tot achter zijn oren. Pa-pa-pam, mooi. De klanken van Neil Sedaka in de Doe Je Van Frans. Met de titel Oh Carol. Ik lijk wel gek, want ik blijf van je houden. Ook al behandel je me slecht. Ja, dat was het verhaal. En we keken er in die tijd helemaal niet van op. En eigenlijk vandaag ook nog niet, hè. We negeren gewoon de boodschap en gaan door. En dat doen we dan met deze club. Hier is Tavi.

Tavares in de show, in de Tour van Frans, bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Daar waar op het ogenblik dit is, ja, de verjaardagskalender, natuurlijk. De Facebook vrienden van mij die jarig zijn, zitten er al op te wachten. Word ik wel of word ik niet genoemd vandaag? Ja. Je mag het hopen, hè? Trouwens, ik heb mijn Facebook vrienden vanmorgen al op Facebook gefeliciteerd. Dus die weet al dat ik aan ze gedacht heb. Hè? Ik begin met Luc de Brabanten. Tom Jacobs is ook jarig. Kelly Fiddler. Dat is volgens mij een dame in Oud-Vossemeer. Dan John Musgrave. Ruud Ruiter. Erwin van Ransbeek. Philip Mouwers. Lieneke Kwikkers van Dijk. Hans Dracht. En Frank van der Vlis. Wat een lijst, hè? En ik ben er nog niet. Ik mag ook mijn radiocollega Ad Vlaming noemen. Ook hij heeft er een jaartje bij. Feliciteren daarmee, van harte. Hij gaat vandaag aan de taart. En misschien zelfs aan een Belgisch biertje. Het zou mij helemaal niet verbazen. Nee. Wat ga je draaien, Frans, vandaag voor de jarige? Nou, dit leek me wel leuk. Voor de tweede keer een stukje reggae in de show. Pam, padadam, pam. Het gaat over een dame. Hier is Lady.

Wayne Wade. Met een rare fade-out aan het eind, ja. Volgens mij was hij nog helemaal niet klaar. En hij zong Lady. We gaan nog wat verder terug in de tijd in de Tour van France. We gaan naar de succesvolle periode van de Ronettes. Why don't they let us fall in love? Waar bemoeien die mensen zich eigenlijk mee? Dat zou je toch kunnen zeggen, hè?

Dit zijn de plaatjes die je ook destijds terugvond in de oude jukeboxen. Je moest er dan een muntje in gooien. Je koos het nummer, je favoriete nummer. En dan kwam het vanzelf. Hoe leuk was dat? Ja, dat was nog niet in de digitale tijd, hè? Dit nummer werd destijds ook in een Nederlandstalige versie uitgebracht. De Boys van Veronica deden dat. Maar dit is het origineel.

hij duurt wel een beetje lang dit, hè. Ja. Veel na na na, hey hey en kiss, say goodbye. Ja, dag. Gaan we iets anders doen, oké? Wat dacht je dan van dit? Uit de flauwe powertijd. Peter Sarstedt gaat voor jullie zingen. En dat doet hij met het nummer Where Do You Go To, My Lovely.

was een hele gemoedelijke tijd, hè, in die periode. In de flauwe powertijd. Er komt veel meer dan tegenwoordig eigenlijk. Dat realiseer ik me heel erg goed. Ja, Peter Sarstedt. En ook uit diezelfde periode deze. Het zijn de klanken van de mama's en de papa's. California Dreamin'.

Museum Rockart in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rockart heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rockart. Elke donderdagmorgen en zo gezellig.

Cliff Richard. Toen nog met de Shadows, als ik me goed herinner. Ja. En dit soort leuke deuntjes werden ook gebruikt in films, waarin hij trouwens ook schitterde. Want hij kon niet alleen zingen, hij kon ook nog acteren. Even kijken, we gaan nog één nummer draaien en dan is het tijd voor de top 5 van deze week. En die is deze week gevuld met de singlesuccessen van Boudewijn de Groot. Maar eerst nog, Cool and the Gang. Wat gaan we doen? Ja, dat is een goede vraag. Get down.

0: zogenaamde danshits van deze formatie Cool in the Gang blijft het goed doen in de Tour van Frans. En vandaag koos ik voor deze Get Down On It. Lieve vrienden, we zijn toe aan de top 5 van deze week. We gaan aandacht schenken aan Boudewijn de Groot. Ja, groot, dat is die. En was die en blijft die. Hij is inmiddels 81 jaar jong. Hij heeft 1 alarmschijf gehad, 10 top 40 hits en je gaat 5 nummers daarvan horen.
1: 5 hits in a row.

0: de zee.
1: Het is ook het nummer dat het meest is aangevraagd in mijn carrière. Uit zijn repertoire. De verdronken vlinder op nummer 5. En op nummer 4 vinden we deze. Het gaat over prikkenbeen.

0: Een bijzondere tekst. Ja, dat geldt trouwens ook voor deze. De derde in zijn top 5. En die is nog eigenlijk altijd actueel. Hier is Boudewijn de Groot met Welterusten, meneer de president.
1: Meneer de

0: de knipogen.
1: Ja.
0: We zijn toegekomen aan de nummer 1, maar daarvoor, zoals je dat van mij gewend bent, in het oor van Frans nog even een overzicht van de nummers die we gedraaid hebben in de Boudewijn de Groot Top 5. We begonnen met Verdronken Vlinder. Op 4 vonden we Prikkebeen. 3 was voor Wel te rusten, meneer de president. En op nummer 2, Jimmy. En wat staat er dan op nummer 1? Nou, als je je klassiekers kent, dan weet je wat dat gaat worden. Precies. Het land van Maas en Waal.
2: Onder de

0: stem van Colin Blundstone. In de formatie Zombies. Ja, legendarisch. Time of the Season.
1: Zo.
2: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek. Of compleet geschift?
1: Nee toch?
2: Voor iedereen is er...
1: En wie hebben we daar?
2: Frans van Udrift.

En ook dit was destijds een top 10 succes. Je hoorde het in de tour van Frans bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio vanmorgen. En dan is het de hoogste tijd voor dit.

Ze begon als tienersterretje destijds in die gourmet. En ja, daarna scoorde ze een aantal leuke hits. Deze mag ik altijd graag draaien. Blame It on the Bossa Nova.

hits. De allereerste was natuurlijk Nothing Rhymed. Wat ik ook heel fraai vond was Claire. Dat was rustig, dat was ingetogen. En dit mocht er ook zijn. Get Down. Er zijn van die momenten in je leven dat je kunt zeggen, here comes that rainy day feeling again. Daar wordt over gezongen door deze formatie. The Fortunes.

volgens mij zaten ze daar niet mee, nee. You've really got to hold on me. Dit is ook zo'n mooie liefdesverklaring. Trouwens ook een stuk muziek van Motown. De Four Tops komen voorbij.

zeggen ze gewoon, jij bent uniek. Tegen die vrouw waarmee ze samen zijn. Hoe leuk is dat, hè? Een van die mooie liefdesverklaringen in de toei van Frans. En dan ruimen we even tijd in voor John, Paul, George en Ringo. De Beatles.

onvergetelijk Penny Lane. Een van de mooiste nummers uit hun repertoire. Althans, dat vind ik. Met dit nummer zitten we alweer in de laatste 10 minuten van de Tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Het gaat zoals elke donderdag weer supersnel. Hè? Hier is Jim James en dit.

plaatste Jimmy James. Nee, dat is heel iemand anders. Ja. Rick James natuurlijk. Was een kleurrijk verhoor. En ja, die figuren die ken je, hè. En die zorgden voor dit soort plaatjes. De Super Freak. The sound of extra gold. Golden classics. En dat is het. Jerry Keller. Ja, zo heet hij echt. En hier komt...

volgend jaar weer naar uit. Nadat we de winter achter de rug hebben, gaan dan de lente in. We zien gewoon de bomen weer in de blaadjes komen. En dat is heerlijk. Mooi frisgroen, zeg ik dan altijd. En ja, daarna de zomer. Wat zal het dit jaar worden? Gaan we bruin worden? Krijgen we een kleurtje? Je weet het niet, hè? Enfin, we wachten maar rustig af. Ik heb nog even deze dames in de show. Sister Sledge. And here's the greatest dancer.

hebben we genoeg gedanst voor vandaag. Ik raak helemaal buiten adem. Jij dat ook? Hier is The Greatest Dancer. Ja, was nog een stukje disco. Toch wil ik zo niet eindigen. Ik dacht, laten we dit maar eens even doen. Als ik zo naar buiten kijk en de zon zie schijnen, dan denk ik bij mezelf, het wordt een sunny afternoon. Tot de volgende. Ik bedoel dan de Tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Bedankt voor het luisteren en geniet.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad na de veroordeling van de rapper tot 3 jaar celstraf wegens 2 verkrachtingen. Raadsman Bart Zwier maakte dit vandaag bekend na afloop van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Ali B. reageerde teleurgesteld op het vonnis, maar is vastberaden door te vechten voor zijn zaak. Het orderboek van het Duitse defensieconcern Rheinmetall groeide in het eerste kwartaal naar 73 miljard euro tegen 56 miljard euro een jaar eerder. De groei wordt mede gedreven door de overname van scheepswerven voor oorlogsschepen, goed voor 5,5 miljard euro aan nieuwe orders. Het bedrijf uit Düsseldorf profiteert van de grote militaire investeringen in Europa. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Het weer nog, vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer, 10 minuten vertraging door de grenscontrole. En door de werkzaamheden op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek 8 kilometer file. Tot zaterdag is bij 1 rijstrook open en de vertraging daardoor is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat die avond heeft plaatsgevonden. In Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor lokale verkiezingen. Er mag gestemd worden voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt rekening gehouden met een flink verlies voor de Labour-partij van premier Starmer. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Delft staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening met een kwartier oponthoud. A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot een klein half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Koldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

wat kon die gozer als Rotterdams gillen? De Bronski Beat. All for love. Tot 3 uur verkijk op het toestel. Of je nou wil.

Ze voelt heel de dag al aan. Lekker zomers. Welkom, dit is Golden Oldies Radio. Radio, het mag allemaal. Ik vind alles goed vandaag. Daarom een beetje... Ik wil naar Florida toe. Door je huis.

lekkere plaats. Ik ben toevallig net de hele serie weer aan het kijken van James Bond. Dat is toch wel geweldig hoor. We're going to dance. And have some fun.

willen niet aan de bomen groeien. Dat wil gewoon niet. Nee. En dit mag tegenwoordig ook niet meer naar meisjes fluiten. Dat mag gewoon niet. Hier is Group Hoppers Porteo.

Bent u me nog? Ja? Oh, lekker. Ja, ik zal anders bekend om hele zalen leeg te zingen. Ja, als we s'avonds tegen het sluiten zeggen ze... Wilco, zing jij even het laatste rondje? Dan komt dat meestal wel goed. Dan wordt dat helemaal confus van. Ja, echt waar.

zond keihard op mijn hoofdtelefoon. Paradise, Coldplay, hier op Golden Oldies Radio. Mijn naam is Wilco Verkerk. Ja, echt waar. Ik geloof het niet. Ik ben niet zo vaak op de radio. Dat hoeft ook niet. Af en toe is kom ik voorbij. Ja, zeker. Ja, Electric Light Orchestra ook. Kom ik af en toe voorbij. Ja.

volgende keer draai ik weer de goede versie natuurlijk. Blijft gewoon fenomenale, geweldige muziek. Deze plaat ook trouwens. We gaan naar Bangkok. Zometeen om 4 uur gaan we richting Thailand. Daar zit Dennis dan weer klaar. En die redt alweer lekkere plaatjes. Dus een uurtje rust en dan Dennis. Dat is beter natuurlijk. Hey, tot de volgende keer. Misschien ooit eens. Je weet het nooit. Je komt me overal tegen. Hey, fijne dag. Dit is Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Coldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Het publiek is weer aangetreden. Iedereen is er weer. We zijn weer helemaal compleet, jongens. Het zootje is weer helemaal compleet in de studio. Je hoorde de bom van Doe Maar. Jawel. Dennis Wiebel tot 6 uur. Ik zeg iedereen een goede middag. Het is 4:05 in de middag. Het is, 7 mei met Michael.

Hathaway, ja, live. Dit is echt, wij zijn toch midden in het leven, jongens. Dit is toch genieten, of niet? Ligt dat aan mij? Dan gaan we even terug naar een BB&Q band. Ja, dit is een mooi verhaal, jongens. Opgericht 1977. En die kwam er met deze plaat. 1985 kwam die dan. Dit is Cold and Oldies Radio. Ik zit er klaar voor. De e-mailadres staat natuurlijk wagenwijd voor je open. Dat mag gewoon even deze kant op. Dat is dennis@goldenoldiesradio.nl. Ja. Andere URL waar je zeg maar normaal zit te luisteren.

0: Ja, dit zijn de krakers, die wil je eigenlijk nooit meer vergeten, zeg maar. De BBQ Band hoorde je Genie. 1985, The Candyman. Komt eraan, Nothing Moves.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

Ik heb deze plaat uit 1970. James Brown hoorde je, The Sex Machine. Wat een heerlijke dreuner is dat toch. Golden Oldies Radio. Als je het leuk vindt, is het misschien aardig om even een plaatje aan te vragen. Ik zit hier tot 6 uur, dus wat dat er gaat, heb ik nog wat gaatjes in de playlist. Dus stuur even een mailtje naar dennis@goldenoldiesradio.nl. En dan zetten we wat leuks in. Of gewoon alleen een plaat. Ja, maakt mij niet uit. Als ik hem heb, draai ik hem zeker voor. Trust me, dit is leuk. Die is best smoked.

Dispatch Mode hoorde je en Door the Silence. En erachteraan natuurlijk Queen. Ja, dat herken je toch? Killer Queen. Killer Queen. Nou, dan moet je even oppassen natuurlijk. Hoe je het weet, dan shoot you. Ja, een beetje oppassen natuurlijk. Je weet het nooit. Want mocht je ergens anders zijn waar je normaal bent en je bent in de buurt van een computer. Uiteraard, anders hoor je dit niet. Ik zeg, gooi eens een mailtje over de schutting. En laat eens even weten wat je van het circus vindt allemaal. Het is hartstikke live, dus het kan gewoon allemaal.

Nou, die Simply Red die zit even stevig in de stars, hoor. Ja, nee, oké. Nee. Ja, mooie plaat, heerlijk even terug te horen. We gaan eens even genieten aan een Nederlands duo, ja. Het zijn twee zusjes. En dat heet Lois Lane, dat is 1984. Suzanne en...

Ja, twee zusjes, ze waren wel een beetje arrogant, kwamen ze altijd over, maar ze waren super lief, echt waar. Maakte deze heerlijke plaat, The First Time. It's the First Time, ja, Lois Lane. Zie. Twee zusjes, ja, daar kom je niet vaak tegen natuurlijk in de muziek. En dan zijn natuurlijk een stem als een angel natuurlijk, daar is niks mis mee. God, ik heb een mailtje ontvangen. Ja, ze komen hier gewoon binnen, jongens, ongelooflijk. Even een mooie plaat. Hoor eens, je hoort hem al. Je gaat al genieten met een grote smile speciaal voor Frank. Van Roosendaal, deze is voor jou. Met de groeten van Henk. Nou, meer hoef ik niks te zeggen, denk ik.

0: Too many games.
1: Ja.
0: Too many games. Ja, jongens, dat is toch heerlijk, joh. Dit wil je toch horen? Dit zijn toch de platen dat je denkt, wow. Dit heb ik lang niet gehoord. Speciaal van Henk. Iets uit zijn favoriete collectie, zeg maar. Of ik het ook had. Nou, natuurlijk heb ik dat. Als je een plaat wil aanvragen, dat kan, hè. Gewoon dennis@coldandoldiesradio.nl. Dus let erop. Vooral de .nl. The Pointer Sisters Derby.

Ja, dat zijn van die vergeten platen. Dit, dat wil je eigenlijk gewoon niet missen. Man. Allemaal in de hits. In de tijdmachine natuurlijk. Ja, niet te vergeten. De Pointer Sisters hoorde je, Dermy. En dit is ook wel onvergetelijk. De eerste tonen weet je meteen welke plaat het is. We hebben nog een Pussycat, Mr. Sippy.

Ja, dit is leuk. De Pussycat, Mr. Sippy. Ik zit even te kijken wanneer die handel allemaal, waar het allemaal op 1 heeft gestaan. Nou, Australië, dat is niet te geloven. 2, sorry. Belgium op 1. Denemarken op 9. En Zwitserland en kijk, West-Germany allemaal op 1. In Nederland 1. Ja, dat is ongekend, jongens. Wat een knaller was dat. Maar tijd geleden deze plaat. Dus de Pussycat, ja, dat zeg ik allemaal goed. Ja, ik moet altijd even goed opletten wat ik zeg met deze muziek. Ja. Het is niet echt mijn charme, maar het is wel leuk om even terug te horen natuurlijk. Ja, toch? Nou, dit zijn die mannen met die lange baarden. Die kennen we ook nog wel, denk ik. Ze maakten wel een beetje dezelfde muziek allemaal, maar deze is wel leuk. Give it all your love in.

De man met de lange baarden natuurlijk, ZZ Top. Ja, Give Me All Your Love In. Wat een leuke plaat is dat. Zeg hem even terug te horen. Ja, dat zijn wel de oude krakers. Dat je denkt, nam, nam. Ik denk, wat hoor ik nou in één keer achter me, joh? De hond. Die zit hier achter me. Ik denk,

Ik zeg don't go. Zometeen hebben we na het nieuws en weer. Een ANWB, een hele rimbam. En hebben we alles weer gehad. En dan zometeen na 75 uiteraard weer terug. Maar we gaan eerst even naar Venus. Met Bananarama. Ik spreek je straks na 5. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

Heb je weer knoppen, jongen. Sorry hoor, ik wilde eigenlijk zeggen, dit is eigenlijk een beetje het inleiden van je weekend. Maar ik kwam er een beetje als een robot uit. Ja, die studio hier, dat is echt fantastisch. Er komen rare dingen uit, jongens. Ongekend. Wacht op. Safi Tuyo hoor je. Live. Ik ben meteen van slag hier, hoor. Geweldig. Ik denk, wat hoor ik nou, joh? Ik hoor mezelf. Nou ja, goed. I'm a believer. Dit zijn de Monkees.

Ik zou bijna zeggen halleluja, maar goed. De monkeys waren dat aan me wel even. Maakt de tijd 8 over, ja, bijna 9 over 5 in de middag. Het is 7 mei, jongens. Ongelooflijk. De tijd gaat zo hard, joh. De maanden vliegen voorbij. Voor je het weet zit je alweer met de kerstboom in tijd. Kerstboom in huis, ik zweer niet. Want het is toch de zomer, hè? Eerst even genieten van al die fijne, ja, vitamine voor de ogen, zeg ik altijd.

The Forest, ja, Rock the Boat. Dit is zo'n plaatje, weet je wel. Ik kan hier wel een mooi verhaal over vertellen. Dit is echt zo'n plaatje, dat wordt dan ingestart op een of andere bruiloft of zo, weet je wel. Je zit op een feestje waar je eigenlijk niet wil wezen. En dan vervolgens wordt deze plaat gestart. Dan begint iedereen te dansen. Het is zo verschrikkelijk eentonig om op te dansen. Maar goed. En iedereen kijkt een beetje verdwaasd om zich heen. Die denkt, nou, komt er nog een volgende plaat of is het? Nou, ik heb er even voor je, hoor, geloof ik. En hier valt iedereen elkaar in de armen. En dan is alles weer goed, ja toch? Het is de tijdmachine. Met Dennis Wiebel. Met Eric Clapton. Tears in Heaven.

Voor mij is André Hazes ooit een keer dat deze plaat geïnspireerd. Dat kan niet anders. Give me the night. Geef me de nacht. Ja, ik weet niet. Ik kwam er zo bij. Af en toe waren ideeën dat je niet had zo. George Benson was dat, ja. Laten we dat even niet vergeten. Ik wil denken, er zit er een andere Hazes te luisteren. Nee, dat is het zeker niet. Er is eigenlijk een plaatje voor de A12, hè? Daar liggen tegenwoordig van die mensen op het asfalt geplakt. Dus. Dat is wel een leuk plaatje van een stak.

Ja, Stuck Aidan en Waterman was in de jaren 80 ontzettend bekend met Rick Astley en zo en Nick Kamen. En eigenlijk een hele, ja, dat was echt een hit, een hitfabriek, zeg maar. Daar kwamen echt 20 hits in de week uit. Ja, dat was wel leuk. Stuck Aidan en Waterman hoorde je en The Roadblock. Dat is even leuk om even terug te denken aan de jaren, eind jaren 80 zo'n beetje. En tegenwoordig word je ermee geconfronteerd op de A12. Ja, dat is een van die asfaltplakkers, wat poetje erbij. Maar ik heb wel een oplossing, maar niet zak voor me houden, goed? We gaan even genieten van Level 42. Dit is een genieter, jongen. Hier.

Level 42, To Be With You Again. Ja, dit zijn wel platen hoor, een goeie dag. Colin Ollie's Radio, daar luister je naar. Colin Ollie's Radio is het eigenlijk. Hè? Ja, want een beetje Engels gedoriënteerd. En niks mis mee, de hits vliegen om je oren hier vandaag. We gaan even terug naar 1979. Dit is wel leuk, hoor. Red Willy, hoe heet je? Ja, Red Willy. Het plaatje gaat over de weekend. Nou ja, probeer het maar aan te horen, zou ik zeggen. Best leuk hoor, dit.

Heb je dan nog 8 uur werken morgen? Dan is het weer weekend natuurlijk. Ja, daar ging deze plaat over het weekend. Wet Willy. Wat een leuke naam trouwens. Hoe heet je Wet Willy? Ik zal het niet te vaak herhalen. Dat wordt een beetje ordinair. Laten we het even netjes houden. Golden Oldies, daar luister je naar. Het is inmiddels 6:01. Ja, nog een 30 minuten te gaan en dan is het alweer voorbij. Dan hebben we 2 uur gehad, maar ik mis het echt, joh. Johnny and Jazz, Turn Back the Clock. Dat gaan we even doen.

even terug in de tijd. Even graven in je echt even zwaar terug in je geheugen. Dat je denkt van The Fly. Wat zeg je dan? Als je denkt aan The Fly. Dat was een film, hè? Ja. Het ging over een tijdmachine. Dat was eigenlijk dat je kon transporteren van de ene kant naar de andere kant van de aardbol. In no time. Dat was een hele interessante film. Turn Back the Time. Ja, dat zijn we wel ook. Het zou echt ideaal zijn als dat zou kunnen. Voel ik me meteen 10 jaar jonger. Ook niet verkeerd, denk ik. Met de wijsheid van u, hè? Ja, dat is belangrijk. Als je eventueel een verzoek hebt, dat kan, hè? Ja, de mailbox staat wagenwijd open. Het kan gewoon dennis@goldenoldiesradio.nl. Dus goldenoldiesradio.nl, als het helemaal in het Nederlands houdt.

Tell me how it feels. Ja, ik ben benieuwd hoe dat voelt uit jouw speakers. Hoe ervaar jij dit? Ik ben benieuwd. Laat even weten. Dennis@coldandoldiesradio.nl. Dat mag het heen. Dat is een mailtje. Altijd leuk. Ja, WhatsApp komt waarschijnlijk ook nog wel een keertje. En, rooksignalen en postduiven. Nou ja, op alle mogelijke manieren. Die gaan vanzelf wel een keer komen, denk ik. Allemaal ontwikkelingen, geloof ik. Cold and Oldies lijkt oud, maar dat gaat hartstikke door. Joh. Dat wordt steeds moderner. Dit zijn de Nuts. De Nits, sorry.

Ja, eind jaren 60 was het heel leuk om lekker te lopen te krijzen in de microfoon. Nou, de Beatles hebben hun best gedaan. Hebben een bijdrage geleverd. 1968, jawel. Wat een oude brammer is dit toch. Hey June, ja dankjewel jongens. Dat was weer even een mooi optreden van jullie. Jullie mogen nu weer het podium verlaten. Jullie mogen nu weer afvallen. Geen probleem. Je valt lekker zacht. Geen probleem. Komt allemaal goed. Kussens liggen klaar. Beetje respect.

is toch een mooi medium, hè, radio. Ik krijg net een mailtje binnen van Esther. Die zegt, hoi Dennis, ken je me nog? Nou, ik heb nog geen idee. Er staat geen achternaam bij, dus ja, vandaar. Nou goed, Esther, wie ook mag zijn. Waarschijnlijk heb je het idee dat je me kent. Je wil een plaat horen. Nou, dat is geen probleem. Dat gaat allemaal lukken. Maar goed, je hoorde eerst... Jezus... Diva, respect. We hebben verslag, jongen. Mensen herkennen mij op een of andere manier. Ik snap er niks van, maar goed, het zal erbij liggen. Goed. Ja, de naam Wiebel komt niet zo heel veel. Het komt niet zo veel voor natuurlijk in het woordenboek. Want als in de telefoonboek. Hadden we vroeger, hè? Telefoonboeken, ken je dat nog? Jeetje. Helemaal terug in de tijd, jongen. Helemaal mijn hersenen hoor je gewoon kraken. Maar goed. Goed, nou, Esther dan. Alexander O'Neill wilde je horen. En de All True Man. Nou, hoe toepasselijk.

deze tekst hier is één op één op mij gemaakt, denk ik. Oh, nee, denk je. Alexander Iorio, All True Men. Lieve mensen, het is alweer twee uur. Ja, het is twee uur alweer geweest. Ja, twee uur radio bijna. Nee, de tijd is niet. Nee, ik zit je normaal in te nemen. Het is vier minuten voor zes. Het is tijd om te gaan, jongens. Het is tijd om mijn koffers te pakken en weg te wezen hierop. Ik laat je achter met Michael Jackson, Heal the World. Tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 31-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel online afpersen van minderjarigen. Hij benaderde slachtoffers via een videogame en dreigde met openbaarmaking van naaktfoto's. Drie vrouwelijke Syriëgangers zijn in Australië opgepakt na terugkeer met hun kinderen. Ze behoren tot 13 Australiërs die het Syrische detentiekamp Al-Roy verlieten. De vrouwen worden aangeklaagd voor misdrijven zoals mensenhandel, slavernij en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Almere is donderdag een grote brand uitgebroken bij een datacentrum langs de A6. Door de forse rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Brandweerkorpsen uit meerdere regio's proberen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn bedrijven moeten ruim 1,3 miljoen euro boete betalen. De rechtbank oordeelt dat hij bewust te laat aangifte deed en daarmee de samenleving ondermijnde. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 390 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Haagestein. Een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle 35 minuten vertraging. Tussen het Harde en Zwolle centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: geloof dat dit singeltje heel vaak gedraaid is. Hij is een beetje afgetrapt, maar wel laten we gewoon mono. Het is een mono singeltje trouwens, dus dan valt het niet zo op. Amy Corner en Hello Susie. Kom uit de zomer van 1969 en kwam nu verder als de 15e plaats. Dus het is maar even dat je het weet. Goedenavond, we hebben nog muziekje erbij.
1: Ja.
0: U bent verbonden met Golden Oldies Radio. Goedenavond. Fijn dat u dit station heeft aangeklikt met de rechte muisknop. Dank aan de vorige platen draaien. Dat was vanwege druk verkeer op de groepsapp van dit radiostation. Alle platen draaien bij elkaar gevoegd. En nou ja, zo gaat dat in deze moderne tijd. Felix van Am op donderdag tot vanavond 8 uur. Straks Tony Winter, maar eerst een maaltijd, een plaatje erbij. En straks om 7 uur het nieuws. Maar eerst Joe Bourne en Foolish Baby uit

0: kwam deze plaat tegen de bak hier bij Golden Oldies Radio. Joe Bourne en Foolish Baby uit september 1978. We hebben genoeg te praten.
1: Ja, very good.
0: Nou, Jeanne Maaltijd zit eet smakelijk. Wij presenteren tot vanavond 8 uur wat fijne grammofoonplaten. Letterlijk en figuurlijk. Singeltjestijd, hè? Elke donderdag, singeltjestijd. Ik denk veel meer platen eruit zijn via dit radiostation die hun privécollectie aanspreken en ook wat grammofoonmuziek opzetten. Dan ben ik naar de enige gek. Zal even. Het is 6:08. Goedenavond nogmaals. Eet u smakelijk als u aan de maaltijd zit. En blijf hangen. Dan gaan we naar 1969 met Cilla Black. It feels so good. Ook weer mono. Het zit er goed op die zin.

Het blijft een goede radioplaat. Tupou en Heart and Soul uit september 1987. Dan kan hij verder zijn 34e plaat. Ja, dan heb je weer een goede plaat. Wordt geen hit. Ongelooflijk. Het is 6:15 bij ons. Goedenavond. Ik hoop niet dat je te lang in de file hebt gestaan op deze donderdag. Wat voor datum leven wij? 7 mei. We hadden gisteren 6 mei uiteraard. En daarvoor 5 mei, bevrijdingsdag. Ik was zelf vrij. Dat geluk heb ik dan weer. 4 mei gewoon werken. En s'avonds even naar de tv gekeken. Dus ja, dat moet je toch bijhouden. Wat gaan wij doen? We gaan fijne platen hebben. We hebben straks om 6:30 even een weerberichtje. Maar eerst even dit singeltje afwerken. Dat stond hier ook in de kast. Een kartonnen, hard kartonnen hoesje. Island in the Sun van Marius Moncou. En dat komt van een bounty reclame. Nou, let op, dus echt lachen dit. Je zou er echt honger van krijgen. Ook al heb je net de maaltijd achter je kiezen. Aan het einde van dit singeltje staat ook nog die oude reclame van

je een telefoon in ziet, dat hoor ik niet van. Hoor eens even. Island in the Sun van Marius Moncou. En dat is van een Bounty reclame. Het is met dit plaatje werd het 18 over... Nou, we moeten wel even die telefoon opnemen. 18 over 6, waar ik zei. Volgende plaat maar weer.

singeltje nog zowaar met een jukeboxstrook op het hoesje. Dan kon je vroeger dan uitknippen, staat zo'n schaartje opgetekend. En dan kon je dat uitknippen en dan kon je dan in de jukebox doen. Plastic Man was dan de A-selectie, The Temptations uit 1973. Via EMI Electrola. Electrola, ja, waar hoor je het nog? Al die labels, je hebt er nog veel nieuwe labels natuurlijk. Maar er zijn nog wel een paar oude labels

plaatje komt uit 1989 alweer. Het was een hele warme zomer, wat ik me nog kan herinneren. Ik heb het vaak over gehad. Lisa Stanfield en This is the Right Time to Feel in Love. Ja, dat zeg je. Oh, to Believe in Love, ja, zo was het. Werd ook vaak geraaid op 558 en 819. Toen nog een Nederlands zeezender actief. Met een paar kilowatt was wel te ontvangen in Nederland, maar echt keihard was het ook weer niet. Ja, gek, moet je altijd denken aan dit soort plaatjes als dat weer terug wordt. En Lisa Stanfield had ook nog een ander plaatje, dat zat in 88 volgens mij. Dat was een dikke nummer 1 dit. Maar we deden even met deze This is the Right Time. Het is half 7 bij ons via Golden Oldies Radio. Gaan we een muziekje eronderdoor doen? Nou, doen we het even gewoon zonder muziek. Het weer. Ja, het is oplopende temperaturen tot en met het weekend. Graadje of 20. Wel kans op regen. En een zuidoostenwindkracht 2-3. Nou, dat is best lekker. Beetje broeierig. Maandag wordt het 18 graden. En dinsdag wordt het weer 16 graden. Woensdag ga ik dag. Volgende week woensdag 13 mei is het 15 graden. En dan de donderdag 14e. Is hemelvaartdag, 16 graden. Beetje slappe op zuidwesten windkracht 3. En de kans op een regenbui. Ja, het is kwakkelen met die hap. Dus het is niet anders. Het is een beetje een. Een beetje een druilige lente. Maar het is goed dat er wat regen is gevallen, want dat was heel hard nodig. Hij is er ook blij mee. Bob Marley en de Wailers. Ja, de bekant van.

vandaan kan. Het is Could You Be Love, maar dat hebben we al zo vaak gehoord. Het blijft een leuke plaat, maar het is een beetje afgezaagd. Hij zou overlijden in 1981, geloof ik, Bob Marley. Dit kwam uit de zomer van 1980 en was een dikke top 10 hit. Hij kwam niet verder als de tweede plaats, het Could You Be Love. Maar... en er staat ook nog op het hoesje concert, dubbele punt, 23 juni 1980, Ahoy Rotterdam. Nou, we hebben grote sterren gehad in Rotterdam. Dat was waarschijnlijk nog het oude Ahoy, want dat is later

Kun je niks aan doen, maar je kunt die documentaire kijken. Die staat denk ik wel op het web ergens. Met wel of geen ondertitels. Ondertitels is altijd makkelijk. Een goede documentaire. Maar dat even tezijde. Het is 5:30 bij ons. Goedenavond. Als u net aan de maaltijd bent, eet smakelijk. Daar gaan wij plaats van. Zo, die kraakt flink. David Cassidy gaan we plaats van maken. How Can I Be Sure? 72 alweer. How can

langzaam gaat hij weer de mist in. David Cassidy via Golden Oldies Radio. En How Can I Be Sure uit... Het is trouwens gekocht bij de Simonus geeft de toon aan. Er zit een sticker op het singeltje. Dat zat op de Bijlandsalaan in Rotterdam-Zuid. Telefoon 27 11 60. Vier, zes cijfers, let op. Op Bijlandsalaan 29, Simonus. Nou, het is maar even dat je het weet. Oké, we gaan plaats maken voor heel wat anders. Beetje foute boy was volgens mij, maar... Johnny Guitar Watson, The Gangster of Love.

0: zou overlijden op 17 mei 1996. In Yokohama. Deze Johnny Guitar Watson. Nou, Amerikaanse blueszanger en gitarist. En dat was een apart kereltje. Hij had ook een andere hit. Dat was eigenlijk de grootste. Met de Real Motherfucker. Real Motherfucker zijn we ook al. A Gangster of Love was deze. Via Golden Oldies Radio. Het is bijna 13 over half 7. Heeft u een fijne dag gehad? Heeft u een fijne week al gehad? Of is dat helemaal flut? Flut. Dat kan natuurlijk. En dan is muziek altijd een goede uitkomst om een beetje de sfeer of de stemming te verhogen. En dat gaan we ook zeker blijven doen tot vanavond 8 uur. En daarna Tony Winter met hits en souvenirs. En nogmaals even dank aan de vorige platendraaier van deze radio. En het gaat gewoon door, hè? 24 uur per dag. Dat is ongelooflijk.
1: Relive the magic of music's best year.

Nou, dat is opeens afgelopen. De Europese persing is wat anders. Die is wat langer volgens mij. Maar dit is de Engelse persing met een kleine gaatje. Een Star, Earth, Wind & Fire uit oktober 1979 alweer. En kwam niet verder als de 90e plaats. Ik wil nog even terugkomen op die Johnny Guitar Watson. Hij zou overlijden in 1936 aan een hartaanval tijdens een optreden in Yokohama in Japan. Maar die kerel heeft de partij platen gemaakt. Ik dacht eigenlijk dat alleen dat A Real Mother for You een beetje zijn stokpaardje was. Maar Gangs of Love kwam uit 78. Die hebben we dus zojuist afgewerkt voor Star. Maar daarvoor zit nog heel veel werk van deze knakker. Dus dat betreft heeft hij nog iets meer gedaan dan wij weten of ooit hebben gehoord op de Europese radio. Golden Oldies Radio, het is 12 voor 7, straks het nieuws. Maar eerst Howard Jones. Een nieuw song.

in mijn herinnering werd dat ook wel gedraaid op Laser 558. Howard Jones en New Song. Dat was toen een nieuw plaatje. Hij kwam uit. Ik heb even op het web gezocht. 19 augustus, kaart van elkaar. 19 augustus 1983. Dat was de startdatum van Caroline volgens mij. Toen ging ze weer blazen op de 963 kilohertz. En stond nummer 3 in de UK single chart. Dat is een best wel aardig succesje geweest voor deze meneer. 8 voor 7, straks het nieuws om 7 uur. Kijken wat voor wereldellende er weer is. Wat er allemaal op ons uit wordt gestort. En dat is een bakkerieter hoor, of een bakkalende. Maar ja, je moet ook een beetje doorgaan met je eigen leven. Want die kan je wel druk maken om alles wat er in de wereld gebeurt. Maar dat heeft allemaal geen zin. Dus we gaan gewoon lekker fijn platen draaien. Ik vond het ook niet gezelliger maken. Eet smakelijk als je aan de hap zit. Ik moet nog eten, dus ik weet niet wat vandaag op het radiomenu staat. Maar een broodje buizenradio. Een zendertoetje. En Kees Tolk. Ik wou dat ik wijzer was.

mij is het nooit echt een groot hit geweest voor Kees Tolk. Ik wou dat ik wijzer was. Aan de andere kant staat als het kerstmis wordt. Nou, dat zullen we even niet aandoen. Maar het kwam van de CD, LP, MC, logboek van een behoudenvaart. Dat kon destijds op 3 formaten kon je dat kopen. Een cassettebandje, makkelijk voor in de auto destijds. Zeker 1989 had natuurlijk iedereen nog zo'n cassette spelen. En er ging ook wel eens fout, daar liepen die bandjes vast. Dan zag je allemaal cassettebandjes op straat liggen met al die band eruit getrokken. Er was natuurlijk iemand heel gefrustreerd, die had die cassette uit dat ding getrokken, gewoon op straat gegooid. Nou ja, lekker zout allemaal. Ja. Oké, we gaan plaatsmaken voor de laatste, voor het nieuws van 7 uur. De Gabband. Say oops upside your head. Tot zo. Say oops up.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA stopt met de samenwerking met Panini voor het officiële WK stickerboek. Vanaf het WK voetbal van 2026 verschijnt het verzamelalbum onder een nieuwe partner. Panini maakte tientallen jaren iconische stickerboeken voor grote voetbaltoernooien. Verzamelaars reageren verdeeld op het besluit van de Wereldvoetbalbond. Voor Moederdag zijn dit jaar iets minder bloemen via de Nederlandse veilingen verhandeld dan vorig jaar. Volgens de bloemenbranche bleef de vraag wel groot, maar zorgden hogere prijzen en veranderend koopgedrag voor een lichte daling. Vooral rozen en gemengde boeketten blijven populair rond de drukste bloemendag van het voorjaar. De cruiseschippassagier die is opgenomen in het ULMC blijkt inderdaad besmet te zijn met het hantavirus. De patiënt werd onderzocht naar klachten die op een ernstige infectie wezen. Het ziekenhuis heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Hoe de besmetting precies is opgelopen wordt nog onderzocht. De politieke zuiveringen binnen de Chinese legertop gaan verder. Twee voormalige ministers zijn door een rechtbank ter dood veroordeeld wegens ernstige corruptie en machtsmisbruik. Het gaat om een van de zwaarste anticorruptiezaken van de afgelopen jaren. De zaak onderstreept de harde lijn van president Xi Jinping tegen interne tegenstanders. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio. Waar je ook bent. Wat je ook doet.

Ja, dit is zo'n redse kletsen van de bovenste orde, jongens. Emily und Tom, und heute Abend gehen wir zu Kaminski auf den Ball. Auch Heinrich. Uit de zomer van 75, ja, dat weet ik nog heel goed dit, hoor. La la la la, papa, kom nu verder als de 11e plaats. Ja, dat was hem. Goedenavond, dit is deel 2, Felix op donderdag. Tussen 7 en 8 en straks Tony Winter. Ja, maar is dit even al verker. Middle of the road.

Bubblegum Music. Het is vaak gedraaid op Veronica dit hoor. Dat weet ik heel zeker. Ik heb niet bewust meegemaakt, maar dit is zeker opgezet. The Middle of the Road uit Engeland. En zij presenteerde Saleh. Saleh was een dikke nummer 1 hit in september 1971. Het is bijna 9 over 7. Goedenavond als u net aanhaakt. Wij zijn Golden Oldies Radio vanuit Nederland, Zuid-Holland. Oost-Holland. En de volgende plaat is een hele ingewikkelde plaat, maar hij valt nummer 1 gestaan in België notabene. 1964, de zomer van 1964. Dat was net Radio Uilens Piegel achter de rug, want dat was 62 geloof ik. Maar dit is daar waarschijnlijk nooit op gedraaid geweest. Alain Barrière en Mavi.

0: Ja. Dus ja, neem een kijkje op de website. Mocht je het leuk vinden om een keer met ons mee te gaan op excursie, dan zijn er ook meer dan voldoende mogelijkheden.
1: Laren, ze hoeven niet mee. Op het moment is het heel droog. Of valt dat in de Biesbos wel mee?
0: Ja, ook in de Biesbos merken we dat de wandelpaden zijn vrij droog. Dus het Laarzenpad kan je nu ook gerust op je sneakers lopen. Ja. Maar wat ik altijd wel zeg, wij hebben in de Biesbos gelukkig het voordeel dat wij in verbinding staan met die Rijn en die Maas. Waardoor de Biesbos nooit helemaal uitdroogt. En we het hele jaar door weer nieuw water krijgen.
1: Goed om te horen allemaal. Jouw enthousiaste verhaal over de Biesbos, de Zuid-Hollandse en de Brabantse Biesbos. Jonathan Lewis, dank voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

emporte au loin le parfum.

1981 was het jaar voor de Moody Blues en dit In My World. Daarvoor hoorde je Dalida samen met Alain Delon in Parole, Parole. Woordjes, woordjes. 1973 was het jaar. Zometeen, milieudeskundige Joost Kiewiet over de klimaatstresstest. Maar eerst zijn hier nog Paul McCartney en Wings. And My Love.

0: Gemeente Hoek Zwaard en Waterschap Hollandse Delta voerden onlangs een tweede klimaatstresstest uit voor de Hoekse Waard. Zo'n klimaatstresstest brengt kwetsbaarheden voor een gebied in beeld die veroorzaakt worden door klimaatverandering. En de inzichten uit die test vormen de basis voor maatregelen om zowel de dorpen als het buitengebied klimaatbestendiger te maken. Hier vanavond milieudeskundige Joost Kiewiet, onder andere voorzitter van waterschapspartij Water Natuurlijk. Joost, welkom.
1: Dankjewel.
0: Zo'n klimaatstresstest die is nu voor de tweede keer uitgevoerd hier in de Hoekse Waard. Dat is een landelijk ding, hè?
1: Ja, het is een landelijke methode om te kijken wat de gevolgen van extreme neerslag in een bepaald gebied kan zijn, in een bepaalde wijk kan zijn. En ja, een test, daar leer je van. Je ziet dan waar knelpunten zitten, waar mensen extra risico lopen dat hun vloer overstroomt. En dat is natuurlijk een handig instrument om dan gericht maatregelen te kunnen nemen. Ik denk een goede zaak dat dat gebeurt. Iedere aandacht voor dit soort zaken is prima. Vaak is het zo dat bij het algemene publiek en dat er niet zoveel aandacht voor dit soort dingen is. Omdat ja, als alles goed gaat, wat zou je dan druk maken? Maar ja, op het moment dat er natuurlijk zo'n extreme donderbui op je dak terechtkomt en je vloer staat blank, dan is het natuurlijk lijden en last. En dan wordt er ook gekeken naar de overheid van ja, waarom hebben jullie niks gedaan om dat te voorkomen? Dus die testen zijn prima. Maar ja, het lijkt toch een beetje een herhaling van zetten.
0: In hoeverre is dat? Waarom is dat een herhaling van zetten?
1: Nou ja, we weten natuurlijk al 30, 40 jaar dat het klimaat verandert. En dat we moeten verwachten dat daar extreme buien het gevolg van zijn. Die zien we nu in de praktijk gebeuren. Maar de wetenschap die voorspelt dat al heel lang. Er is ook al 25 jaar klimaatbeleid voor het watersysteem. En nu lees ik dus in het artikel van Waterschap en de gemeente Hoek Zwaard dat in 2050 het watersysteem dan klimaatbestendig moet zijn. En dus de extreme neerslag die je dan kan verwachten kan opvangen. Nou ja, dat hebben we zo'n 25 jaar geleden hebben we dat ook met elkaar afgesproken in Nederland. En toen zou het in 2015 het watersysteem klimaatbestendig zijn. En daarna zou het op orde gehouden worden. Nou ja, dat heeft dan ook toen noemden we het niet stresstesten, maar gewoon een watertoets. Het systeem is ook zeg maar begin van deze eeuw getoetst. En in 2019 voor de tweede keer, daar komt een opgave uit. Er moet gewoon extra ruimte voor water komen. Die neerslag moet je kunnen opvangen, dat heeft ruimte nodig. Dus je moet je watersysteem moet je ruimer maken. Het is nu overal te krap. We weten dat. In 2019 kwam er uit die testen dat voor de hele Hollandse Delta, dus zeg maar de vijf Zuid-Hollandse eilanden, dat er ruim 300 hectare extra ruimte voor water moest komen. Nou, dat moest dan uitgevoerd gaan worden, maar dat is dus niet gebeurd. Tot nu toe is er dus geen extra ruimte voor water gemaakt, of nauwelijks moet ik zeggen.
0: En waarom is dat niet gebeurd?
1: Ja, je hebt er ruimte voor nodig. En ruimte is natuurlijk bij ons in de Randstad is die schaars, zeker in de bebouwde omgeving. Ga maar eens tientallen hectares in een stedelijk gebied aan ruimte zoeken om je water kwijt te raken. Dat is ingewikkeld, dat is duur. En ja, als het duur is, dan is men terughoudend om het te doen. En ja, nu zie ik weer, we hebben getest. En dan zie ik in de krant van, en nu gaan we dus risicodialogen voeren. Nou ja, ik vertaal het dan maar dat we in gesprek gaan over van, joh, daar kan de vloer overstromen en daar heb je geen last. Nou ja, daar moet natuurlijk gewoon uitvoering komen. We moeten gewoon ruimte maken en dat is een keuze. En verkoop je vierkante meters voor bebouwing? Of hou je ruimte voor water?
0: Maar vooralsnog is het dweilen met de kraan open.
1: Het is dweilen met de kraan open. En we hebben te maken met overheden die dus 25 jaar lang eigenlijk hun werk niet gedaan hebben. Begin van deze eeuw was er een rapport van... Dat ging over waterbeheer 21ste eeuw. Dat is eind vorige eeuw gemaakt onder leiding van Kees Veerman. Een prominente Hoekse Waarder. En daar stond in hoe je met het watersysteem om zou moeten gaan. Er zijn toen... afspraken gemaakt door bestuurlijk Nederland. En dan hebben we het dus over het Rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten. Die hebben gezamenlijke afspraken gemaakt. En die afspraken zijn voor ons gebied niet nagekomen. En we hebben dus gewoon een enorme achterstand. En dat heeft te maken met de besturen. Die dus uitgingen van, wij zijn van de hoge dijken en de lage lasten. En die wilden dus mensen dus hun portemonnee ontzien. Want ja, als je als politieke partij vertelt aan de mensen van je moet meer gaan betalen, dan maak je jezelf niet geliefd. Nu zitten we dus met de erfenis en zullen we de komende jaren met elkaar heel fors moeten investeren om die problemen te voorkomen.
2: De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Een oud nummer van Black, hier uitgevoerd door Katie Melua. Wonderful Life was dat. En daarvoor Gerard Cox in 1948. Zometeen een inkijkje bij de privédetective. Maar eerst Neil Diamond en Captain Sunshine.

0: Even terug in de jaren 70, samen met Neil Diamond en zijn Captain Sunshine. Ons volgende onderwerp. Het boek De Privé Detective is een persoonlijk en meeslepend inkijkje in het echte werk van privédetective Herma Kluyn. Ze is bij Herman de Bruin.
1: Ja, dat is een bijzonder vak, denk ik.
2: Absoluut.
1: Ja, ja. Mensen hebben daar een bepaald beeld bij. Zeker als je een detective series op televisie kijkt. Maar in de werkelijkheid is het denk ik heel anders.
2: De werkelijkheid is soms een beetje gelijkwaardig. Maar er zitten heel veel andere dingen in die wij doen. En die inderdaad op tv heel anders worden benaderd. Ja, mooi is eigenlijk dat dat ook de reden is geweest van het schrijven van mijn boek. Omdat ik erg graag wilde dat mensen het beeld wat ze op tv zien hier inderdaad nog bijgesteld krijgen.
1: Ja, ja. Daar staat ook een bepaalde kreet in volgens mij.
2: Niets is wat het lijkt. Dat is zo één ding wat zeker is. En het zijn waargebeurde verhalen. Dus het is niet mooier gemaakt dan het is. De ene zaak die loopt goed af. Een andere die loopt niet goed af. Want ook dat maken we natuurlijk af en toe wel eens mee. Meestal dat men ons te laat inschakelt, is een zaak toch wat lastiger tot een goed einde te brengen. Maar we hebben het niet mooier gemaakt dan het is. Maar gewoon wel eerlijke verhalen.
1: Eerlijk en waarheidsgetrouw.
2: Zeker.
1: Ja, heel belangrijk natuurlijk, ook voor recherchewerk. Altijd al in die hoek gezeten met je leven?
2: Nee, zeker niet. Ik ben ooit begonnen met een modezaak. Daarna ben ik gestart. Ja, en daar heb ik te maken gehad met fraude. Daarna ben ik gestart bij de Rabobank. Daar heb ik bijna 12 jaar gewerkt. Klein uitstapje naar een uitvaartverzekering als accountmanager. En toen heb ik gewerkt nog jarenlang bij Univé Verzekering in een leidinggevende functie.
1: Ja, en toen ineens, van de een op de andere dag?
2: Nou, eigenlijk op mijn 52e, toen dacht ik, als ik nu nog iets anders wil, dan moet ik ook gewoon nu het roer omgooien. Ja, ja. Toen heb ik de rechercheopleiding Amsterdam gevolgd en daarna in 2017 mijn recherchebureau gestart.
1: Ja, ja. Dan denk ik dat mensen denken, ja, hoe kom je dan op zoiets? Want dat zou ik niet meteen bedenken als je een afslag wil nemen naar een heel ander vak toe.
2: Dat klopt, maar toch als kind vond ik heel veel dingen al wel leuk en spannend.
1: Dus het zat er wel lang
2: al in. Het zat er al lang in en ik spaarde in die jaren ook al heel veel informatie over Ben Zuidema. Hij was echt mijn grote voorbeeld. Dus 60 jaar aan ervaring heeft die man inmiddels en ik heb echt heel veel krantenknipsels van hem bewaard in de loop der tijd.
1: Dat is een rechercheur?
2: Ja, hij was toen de meesterdetective van Nederland en dat was ook de aanleiding waarom ik dit mooie vak ben gaan doen.
1: Ja, en er een boek over te schrijven dus.
2: Ja, dat was niet mijn idee, maar HarperCollins Nederland heeft mij benaderd voor het schrijven van het boek. In eerste instantie heb ik nee gezegd, want ik dacht, ja, wat moet ik met een boek? En ik vond het een beetje een alfa-ego en ik dacht, nou, dat is niks voor mij. Mm-hmm. Maar toen wandelde ik met een dame die ook een boek had geschreven van de politie. En we liepen samen op het strand en toen zei ze tegen mij, ja, waarom ga je dat niet alsnog doen? Ik zei, ja, wat moet ik eigenlijk met een boek van mezelf? Toen zei ze, nou ja, misschien is het toch handig om te doen. Jij krijgt een fantastisch podium.
1: Ja.
2: En dat zeg je zomaar af en dat doet straks misschien een andere collega. En als een uitgever jou benadert, is dat best wel een hele mooie kans. Ik zou daar toch maar eens over nadenken. En uiteindelijk besloten om het toch te doen.
1: En het bleek ook dat je een verhaal had voor een heel boek.
2: Oh ja, ik had verhalen genoeg, maar het was gewoon dat ik zelf niet zo'n behoefte had aan het schrijven van een boek.
1: Nee.
2: Hoewel ik dat proces ook echt wel heel lastig vond in de moeilijkste tijd van mijn leven.
1: Mm-hmm.
2: Maar uiteindelijk is het volgens mij best een heel geslaagd boek geworden, want hij wordt goed ontvangen en ik heb ook echt een hele mooie waardering voor mijn boek gekregen.
1: Ja, dat boek heeft als titel?
2: De privédetective.
1: De privédetective, ja, ja. En dat is ook nog verkrijgbaar in de boekhandel?
2: Alle boekhandels en uiteraard ook via social media ingangen.
1: Ja, dus trots op het boek toch?
2: Zeker.
1: Uiteindelijk?
2: Nou ja, vooral omdat ook wel veel van mijn vakgenoten ook wel achteraf hebben gezegd, wat mooi dat je het hebt uitgebracht.
1: Okay.
2: Want het heeft nu ook wel voor ons veel werk opgeleverd. Mensen hebben nu veel meer in de gaten waar ze ons voor kunnen inschakelen.
1: Dus het is
2: niet alleen voor mezelf, ook voor mijn collega's is het wel interessant geweest.
1: Verduidelijking van het vak eigenlijk.
2: Ja, dat was ook het doel.
1: Het is een prachtig vak en het heeft ook zo zijn consequenties en ook zo zijn beperkingen. Maar jullie zijn er heel blij mee en jij bent er zelf heel blij mee dat je het gedaan hebt zoals je het nu doet.
2: Absoluut. Geen mooier vak dan dit, wat mij betreft.
1: We hebben een heel tevreden gast in de studio. Dat heb ik wel in de gaten. Mensen die meer over je bedrijf, de Detective Bureau, willen weten, waar kunnen ze terecht?
2: Ze kunnen terecht op onze website uiteraard. www.recherchebureau-incognito.nl.
1: Kijk, en dan kunnen ze daar even kijken of ze iets nodig hebben van je. Maar in ieder geval bedankt voor het enthousiaste verhaal wat je gebracht hebt. En heel veel succes met alle volgende werkzaamheden.

de liefde, kort uitgelegd door Matt White. En dat was de late avond van donderdag 7 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Bonnie Raitt blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.